That's it, Charlie Federer met zijn eerste single Peep and Eyes op Flip Records. En de gelijke hillbilly style, country style. Als de gelijke hillbilly band. Spelen we juist de Miller Sisters, 14 de match, 1955. Met Someday You Will Pay.

Yeah, Sammy Lewis, Willie Johnson en Feel So Worried, de 28e maart 1955. En zo komen we weer jetzt bij die vierde single of Sun Records van Elvis Presley. Met I'm Left, You're Right, She's Gone. Met over de B-seite Baby, Let's Play House. Een rockabilly klassieker, de eerste stunde natuurlijk. Oh, Baby, Let's Play House van Elvis, waar... original, een originale bluesplatte van Arthur Gunter of Excello Records. We spelen jetzt Elvis, Scotty en Bill met Baby Let's Play House. Veröffentlicht op Sun Records den 25 april 1955. Want dat is übrigens niet ganz genau bekend waar Elvis Presley exact genau deze song had eingespeeld. Die Vermutungen gehen Richtung Ende 54, aber das ist nicht exakt genau bekannt. Elvis Presley and Baby, Let's Play House.

0: Listen, Fuzzy, go back to me, Faye. Wow, wow.
1: De Jones Brothers waren dat, met The Gospel Train, damals in 1955 van een producer Sam Phillips niet veröffentlicht, op Sun Records. De nächste Rhythm and Blues track wurde in spätere Jahren een rockabilly

0: you better tell me before I go. Don't all of y'all gonna be knocked down on the floor. Tell me who drank up my wine. Tell me who drank my wine. Tell me who drank my wine.
1: Yeah.
0: Well, I guess I gotta go, 'cause I won't be here no more. Tell me who drank up my wine.
1: That's it. Eddie Snow war daar met Who's Gonna Drink My Wine. Damals populair natuurlijk. Want Drinking Wine Spotty Odi. Maar dit was natuurlijk een volk andere blues track. Een relatief zeldende blues track uit de Sun Files archieven. Damals überhaupt niet veröffentlicht. De National Fanzik. En zo komen we weer jetzt bij die eerste Sun-platte van Carl Perkins. Carl Perkins had bereids in 1954 op Flip Records voor Sam Phillips de Movie Mac veröffentlicht. Maar op Sun Records kwam het zum eerste Mal ook Carl Perkins met Gone, Gone, Gone, Rockabilly Music from the 50s.